0: Zeg nou.
1: Ik ken het geld.
2: Hier komt hier geld. Ah. Is je watergeld, man.